yekwe bakofie nichonde kuishibe chele kabiro kaesa ngakubwa afya ala ufamayo